het geen hoos, dan hoog mij keien. Tja, mij is eer jede recht. Eer moet, geen enzige zu gut und geen enzige zu schlecht.

0: Vergeta, vrouw.
1: Ja, chans, vrouw Marie.
0: Oh, vergeta, vrouw.
1: Oh, chans, vrouw Marie.
0: Überland weer alleen, waar ik kan.
1: Oh, fijn kind als vis, zo'n

Hier in Oekatshaas, aan zo'n showbeket. Toen steekte leeg geloof, ging hij met zo'n. Toen werd mijn schets voor schaam, toen werd mijn broersje wet. Krop weer een engel zingt, zo komt me voor. En droeg nog de eerste verzoenigheid, en hier in leeg geloof.

0: zeggen, moest je daar weer het slagen, sinds ooit een week zo het, dat is ooit een week.
1: Wenn du das verstehst, wirst Musiker, Könner,